0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: is Radio Express, de radio van stad.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zomerradio.
0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Jacques, ik zin toch als hij. Och, wat een raas zeg. Ik zin kapotstien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend? Hé?

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Ja, is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

Hallo, ik ben San Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. We hebben het over een opmerkelijke dame uit de pop- en rockmuziek. Deze week stel ik aan u voor Marianne Faithfull. Haar carrière begon in het midden van de jaren 60 toen ze tijdens een feestje van de Rolling Stones werd ontdekt door Stones-manager Andrew Luke Oldham. Hij zag in haar een nonchalante verschijning van de pre-hippies. Haar kledij en lange naturel blonde haren maakten van haar een sekssymbool voor de toenmalige jeugd. En dat was ook Mick Jagger niet ontgaan. Ondanks het feit dat ze was gehuwd, had ze toch een relatie met Mick. Toen die afsprong, daten ze ook nog met Brian Jones en Keith Richards. Het was dan ook de Rolling Stones cover As Tears Goes By die haar doorbraak betekende. Haar vroege oeuvre bestond voornamelijk uit covers van andere artiesten. Vandaag laat ik u een song horen die ze opnam in 1965. Het dromerige Summer Nights werd geschreven door Brian Thomas Henderson en de later beroemd geworden sessiezangeres Lisa Strike. Kort nadien gleed Marianne helemaal in de afgrond. Ze leefde als drugsverslaafde buiten op straat tot Mike Leander haar in 1971 terugvond in de straten van Soho in Londen en haar carrière opnieuw leven inblies. Door de zware tijden die ze had meegemaakt was haar stem enorm veranderd. Voor de fans is er een tijd voor en na haar drugsverleden. Wij zoeken vandaag haar beginperiode op. Luister vooral naar de mooie klavecimbal intro van Summer Nights. Dit is Marianne Faithfull.

0: 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Tot en met 30 augustus opent de indrukwekkende Notteboomzaal van de erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience opnieuw haar deuren voor het publiek. Je kan er de expo Verbeelding Gebonden bezoeken, rond 100 jaar boekkunst in Berchem. Normaal is deze historische zaal enkel toegankelijk via rondleidingen, maar deze zomer krijg je een unieke kans om de ruimte met zo'n 150.000 oude boeken vrij te ontdekken. Met een audiotour in 5 talen leer je meer over de geschiedenis en de topstukken. Tickets kosten €8 met korting of gratis toegang voor bepaalde kaarthouders. De hele zomer lang kan je terecht in de Zomerfabriek aan de Minkelerstraat in Antwerpen. Dat is dé plek waar je elke dag gratis kan genieten van muziek, spoken word, dans en streetfood. Er zijn vaste activiteiten zoals Classic Tuesdays, Grab the Mic en Sunday Jams, maar ook een fitnesszone met skatepark en basketbalveld. Dankzij jonge makers ontdek je er ook nieuwe initiatieven zoals hip-hop battles, workshops en danssessies. De Zomerfabriek is dé hotspot voor een creatieve zomerdag in de stad. Adult.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van Radio Express.

0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen. Gentse Steenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: beleefd.
1: Het Poldermuseum in Lillo is weer open. Authentiek ingerichte woonkamers, winkeltjes en herbergen, volledig in de sfeer van vroeger en gevuld met voorwerpen uit de Antwerpse polder. Ze nemen je mee naar de goede oude tijd. Tussen 5 april en 1 november is het Poldermuseum elke zondag en op feestdagen geopend tussen 13 en 18 uur. Groepen kunnen het museum ook dagelijks bezoeken, maar enkel op afspraak. Op zondag 6 september staat Barbara Dex om 15 uur in de Roma in Borgerhout met From Dolly to Dex. Barbara heeft al langer een bijzondere band met countrymuziek en brengt tijdens dit concert een hommage aan enkele grote namen uit het genre. Ze laat zich inspireren door artiesten als Dolly Parton en Linda Ronstadt, maar ze geeft de songs uiteraard haar eigen karakter en stem mee. Samen met een vijfkoppige liveband neemt ze het publiek mee naar de warme en eerlijke wereld van de traditionele country. Een concert voor trouwe countryfans, maar evengoed voor wie het genre beter wil leren kennen. Op zondag 6 december in de Roma.
0: Dit is Express!

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Leuk dat je ook vandaag weer kiest voor de Radio van Stad Express. En natuurlijk mag je vandaag ook alweer een hele dag je verkneukelen op geweldige songs, Antwerpse weetjes en

0: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

0: Zet hem op Express en je zingt een hele dag mee.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: Staying Alive, dat moet lukken als je blijft ademen tot het einde van dit Antwerps terras. Een hele goede morgen allemaal, welkom erbij. We zijn er weer helemaal klaar voor, hè? Zaterdagochtend 10 uur, dat is tijd voor het Antwerps terras. We hebben weer een paar gasten deze keer. We gaan het hebben over de pop-up camping in Berendrecht met chef Daphné. En Michel van Rauwera die gaat ook varen vandaag. Hij gaat varen en babbelen over het nieuwe stripalbum van Jommeke. Dat heet niet toevallig De Schelde Helden. Het is het 333ste album ondertussen al. Verder overlopen we ook weer de bekende jarigen. We hebben een paar nieuwe producties die je af en toe eens kan horen hier op Radio Express. Ja, en wie weet wat nog allemaal, hè. Het Antwerps terras tot 12 uur. Een hele goede morgen.
1: Welkom op het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

Vibrations. Het is niet alleen de titel van het nummer, maar ook wat ze ons geven keer op keer. De Beach Boys waren dat. Minder prettig nieuws aan het begin van het Antwerps terras. We moesten afgelopen week afscheid nemen van drummer Frank Beard van ZZ Top. De drummer werd 77, kampte de afgelopen tijd al met gezondheidsproblemen en overleed afgelopen week in zijn ranch in Texas. En Frank Beard, dat was het meest opvallende. Het was de enige van de drie die geen baard had. ZZ Top!

Voor de mensen die nog niet goed wakker waren, dat zal nu wel het geval zijn, denk ik, na deze Gimme All Your Loving van ZZ Top. We zijn vandaag zaterdag 22 augustus. Het is de verjaardag van Griet Op de Beek. Schrijfster wordt er 53 vandaag. En politicus Bruno Tobak die viert zijn 57ste verjaardag. Er is maar één zingende Vlaming die ik gevonden heb die vandaag zijn verjaardag viert. En dat is Jean Thomas. Die wordt er vandaag 54.

klaar voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Tegenwoordig hoor je al wel eens een Vlaamse versie van dit nummer. Die heet dan Viens danser. Een heel origineel bewerkte versie trouwens. Niet een klakkeloze cover. Van Wim Leijs is die, maar dit is de originele. Les Sunlight des Tropiques, Gilbert Montagnier was dat. Nieuw op de playlist van Radio Express. Bas Serra, jonge kerel, 17 of 18 jaar. Maar hij was de winnaar van The Voice dit jaar. Morning.

0: winnaar van The Voice 2026, Bas Serra en All Because of You, een kerel die duidelijk kan zingen. Wie is er nog jarig vandaag? Wel, we vieren vandaag de 65ste verjaardag van een van de mannen van Tears for Fears, Roland Orzabal. Hij mag er vandaag een jaartje bij.
1: Dit is Express!

0: Ter gelegenheid van de 65ste verjaardag van Roland Orzabal, Tears for Fears en het knappe Advice for the Young at Heart. Wie jong is en van kamperen houdt, kan volgend weekend naar Berendrecht, want daar is er weer een pop-up camping. Michel van der Aura zit aan tafel met chef Daphné en die gaat er jullie alles over vertellen. Antwerpen
1: leeft! De zomervakantie wordt in de polder afgesloten met een pop-up camping. En daarom zit ik bij chef Daphné, de jeugdconsulent. Vertel eens, wat mogen we verwachten van die camping?
2: Wij proberen eigenlijk altijd de zomervakantie op een heel fijne manier af te sluiten. En dat is aan de hand van een pop-up camping die wij dus organiseren voor de districtsbewoner en voor de mensen die gewoon in de omgeving zijn. De mensen kunnen met hun gezin een hele dag van allerlei animatie komen genieten. Een extra speciaal optreden, dit jaar ook in het thema van licht, dus een lichtspektakel. Om dan eigenlijk die een avond dan af te sluiten en daar dan ook te kunnen blijven overnachten. Als de bewoner beslist om te overnachten, dan krijgen ze volgende dag ook nog een heel fijn en uitgebreid ontbijt. En dat is eigenlijk het totale concept dat we een beetje we willen promoten. Kom bij ons overnachten, krijgen een heel ontbijt en een hele ervaring op die camping. Die camping die wordt extra belicht door eigenlijk een heel fijne omgeving. We zitten daar aan de Scheldevaart bij de haven met heel fijne mooie lichtjes. We hebben daar een heel groot grasveld waar er heel veel ruimte is voor de kinderen om te spelen. Er zullen verschillende workshops overdag zijn met animatie, waar de kinderen allerlei dingen kunnen ontdekken. Ook voor de oudere kinderen zal er een voetbalveldje zijn waar ze kunnen spelen. Er zal een bartendershow zijn, dat is dit jaar ook nieuw, waar dat er eigenlijk een bartender, zou ik maar zeggen, mocktails en cocktails komt maken met een klein showtje bij die we dan ook gaan weggeven. Dus allemaal eigenlijk wel die 10e editie een beetje extra in het licht zetten, waar we de mensen willen bedanken voor telkens opnieuw te komen elk jaar.
1: Het is niet alleen die camping, het is ook een zomerbar. Hè?
2: Klopt, absoluut. Ja, de zomerbar die proberen we eigenlijk ook zodanig in te zetten. Het is de Scouts de Reigers, die het uitbaat. Het is een vereniging vanuit het eigen district die we de kans willen geven om eigenlijk een activiteit daar te doen, een zomerbar neer te zetten. En de mensen dan ook echt het zomerbar gevoel te geven, dat ze er echt naartoe kunnen komen om te komen genieten van een lekkere cocktail, een frisdrankje.
1: Jullie mikken vooral op de gezinnen, denk ik, maar ja, daar gaan we zo meteen voort over praten.

0: van oh, een leuke zomerbar, zeker welkom. Niemand hoeft ook te blijven overnachten, als dat ook een drempel zou zijn. Dus mensen kunnen eigenlijk in en uit gewoon komen.
1: Ja. En je moet natuurlijk ook je campingspullen meebrengen, denk ik, als je wil blijven slapen. Ja. En inschrijven.
0: Absoluut. Inschrijven voor het blijven slapen is wel. Tot 26 augustus kan er nog ingeschreven worden. Maar mensen die inderdaad gewoon passeren, die kunnen altijd terecht bij ons.
1: Is het elk jaar vol, die camping?
0: We hebben heel veel jaren gehad dat het vol is. Nu merken we soms in de zomervakantie zijn nog heel veel gezinnen toch echt tot het einde nog op vakantie gaan. Dus dit jaar is het nog niet vol, maar we zijn nog volop reclame aan het maken.
1: Misschien ook nuttig om te weten, het is niet gratis.
0: Nee, dat klopt. We hebben een basistarief van ongeveer een 12 euro voorzien. Dan voor de jongste kinderen zitten we aan een 6 euro om toch nog iets te kunnen vragen. En dan de kinderen tot 5 jaar, die zijn eigenlijk gratis. En natuurlijk kunnen ook mensen die aan een kansstarief genieten ook voor een verminderde prijs langskomen bij ons.
1: Wie informatie wil over de pop-up camping en de zomerbar, waar kunnen die terecht?
0: Wij hebben op onze website van Vrije Tijdscentrum de Schelde een hele pagina over de pop-up camping staan, dan kan je heel gemakkelijk gewoon via de zoekbalk terugvinden.

0: is niet omdat het een beetje frisser is of dat het af en toe regent dat we geen zomerhits meer mogen draaien. Hè? Nee hoor, we gaan dapper verder. Onder meer deze Pata Pata van Miriam Makeba. Michel van der Aura die is ondertussen al vertrokken hier van op het Antwerpsterras, want die is gaan varen. Die gaat zo meteen varen, moet ik eigenlijk zeggen. Het gaat allemaal over de Schelde Helden. Dat is het 333ste album van Jommeke. Straks gaat Michel praten met Ger Fransen, een havenarbeider die het verhaal bedacht heeft. En met Gert van Loek, de illustrator die Jommeke al 43 jaar lang meegestalte heeft. Dat is allemaal voor straks in het tweede deel van ons Antwerpsterras.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.

Lionel Richie bij Express. De zomer die loopt stilaan op zijn einde en dat betekent dat er meer en meer singles uitkomen. Zo is er James Blunt die er een nieuwe heeft uitgebracht en die verwijst heel graag wel nog naar de zomer. Dit is de nieuwe James Blunt, die heet Tastes Like Summer en die krijg je regelmatig te horen bij ons.

Lekker swingend duo Soul Sister bij Express. Tori Amos is jarig vandaag, de zangeres wordt er 63. En ook Dua Lipa mag er een jaartje bij tellen op deze 22e augustus. Zij wordt er vandaag 31.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
2: Pep.
1: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
3: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.
4: Zomerradio.
5: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: That's the way I like it. Wel, in dat geval doen we gewoon verder. Hè. Nog een uurtje heb je te goed van het Antwerps terras op deze 22e augustus. Hele goedemorgen en welkom.
1: Welkom op het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

We houden het fris en vrolijk en zomers op deze zaterdagochtend. Ellie Medeiros was dat. Ik heb hier nog een paar bekende jarigen in de sportwereld. Mats Wielander, die wordt er vandaag 62, voormalig tennisser. En voormalig snoekerkampioen Steve Davis, die viert zijn 69ste verjaardag. Ook nog jarig, en dat is een hele bijzondere verjaardag, de Nederlandse DJ Felix Meurders, die elke zaterdagochtend, net als ik, tussen 10 en 12 een programma doet op de Nederlandse NPO 5. Die wordt er vandaag 80. Ja, dat nog kan, hè. Radio maken op je 80ste, fantastisch toch, hè. Er is ook een Backstreet Boy jarig vandaag. Howie Durrow wordt er 55.

Normaal nodigen we onze gasten uit hier op het Antwerps terras, maar deze keer is dat een klein beetje anders. Deze keer gaat Michel van Rauwera varen en dat heeft alles te maken met het album Schelde Helden. Dat is het nieuwste album van Jommeke en dat speelt zich af in de haven. Dus Michel, die ga je straks horen. Rond 11:30 ongeveer. En dan hebben we het over die nieuwe Jommeke met de illustrator van dat boek en de man die het idee heeft aangeleverd om een Jommeke-verhaal op de Schelde te maken.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

Hou je van de muziek uit de 80's? Wel, Pat van Loon is er straks weer tussen 12 en 2 met niks anders dan muziek uit de jaren 80. En ook tussen 6 en 8 hoor je hier bij ons niks anders. Dit waren Dexys Midnight Runners, die zal je ongetwijfeld nog wel eens tegenkomen. Een gloednieuwe single nu van Keith Urban. En misschien zegt die naam je wel iets. Man is een zeer populaire countryzanger in de Verenigde Staten. Maar werd vooral bekend als echtgenoot van niemand minder dan Nicole Kidman. Nu, ondertussen zijn ze wel uit elkaar, hoor. Maar Keith Urban die heeft een nieuw album gemaakt met vooral covers erop. En op één van die nummers zingt niemand minder dan Michael McDonald mee. Ja, en die man zijn stem, dat is onwaarschijnlijk, hè. Dit is We Go Back, Keith Urban en Michael McDonald.

Zo'n zalig liedje om helemaal bij weg te dromen. We Go Back van Keith Urban. En de stem die je daar extra aan toegevoegd kreeg was die van Michael McDonald. Zometeen, jommeke, maar eerst Dire Straits.

0: Je hoort het misschien, maar ik zit in een boot op de Schelde en dat heeft wel een reden. Het nieuwe album van Jommeke, de 333ste, de Scheldehelden. En ik zit bij zo'n Scheldeheld, want Gert, jij bent iemand die in de haven werkt, hè?
1: Inderdaad, dat klopt. Ik ben werknemer van de Port of Antwerp Brews. En ik ben eigenlijk een beetje met het idee afgekomen voor het verhaal van de Scheldehelden.
0: Ja, dus jij hebt het eigenlijk bedacht, dat verhaal?
1: Ik heb het bedacht, in grote lijnen. Het is natuurlijk, ik schrijf een verhaal, maar ik ben geen scenarist. En het verhaal dat ik geschreven heb, was in oorspronkelijk... Oorspronkelijk was het eigenlijk een klein beetje te lang voor in een stripverhaal te steken. Dus je moet sowieso snoeien en doen. Maar ik heb geluk gehad natuurlijk met Gert van Loka Stekenaar te krijgen. Die heeft het fantastisch gedaan. Die heeft het omgevormd tot volwaardig scenario. En prachtig uitgewerkt. Echt in dezelfde sfeer als chef Nijs vroeger de Jommekesavonturen bedacht.
0: Was jij eigenlijk een grote fan, of ben jij een grote fan van Jommeke?
1: Ik ben eigenlijk opgegroeid met Jommeke. Dat was het allereerste stripverhaal dat ik ooit las. Ik zal u eigenlijk een leuke anekdote vertellen. Mijn ouders leerden elkaar kennen door Jommeke. Dus mijn moeder, die las altijd Jommeke. En mijn vader, als 14 of 16 jaar, ik wil het kwijt zijn, leerden ze elkaar kennen. En mijn vader kwam erachter, als ik die vrouw wil versieren, dan moet ik om de 3 maanden het nieuwste Jommekesalbum kopen. En zo is dat gekomen. En ja, dus van kinds af aan lagen er altijd al Jommekes. En zo heb ik met de paplepel binnengekregen.
0: Misschien ook eens iets over het verhaal?
1: Wel, het verhaal begint eigenlijk in Zeebrugge. Want je hebt de Port of Antwerp Brews. Die speelt zijn eigen af in Zeebrugge, begint het. Er gebeurt met een sluisdeur die defect is. En ze weten niet wat er gebeurt. Met een aanvaring, maar ze kunnen niks vinden. En uiteindelijk mondt het uit dat het hier in Antwerpen gebeurt ook van alles. En ze weten niet wat er gaande is. Ze denken dat er een soort monster van Loch Ness hier in het water zit. Maar Jommeke gelooft dat dan niet. En dan gaan ze zelf op onderzoek uit. En dan blijkt natuurlijk dat er ineens een... Er zit wel een monster. Maar het is een oude bekende van Jommeke en zijn vriendjes.
0: Maar daar kan je misschien niet veel meer over vertellen.
1: Nee, ik denk dat de mensen die dat willen weten, wat er hier allemaal gaat gebeuren, want het is echt een leuk en spannend en ook wel grappig verhaal, die moeten toch wel dat album zeker lezen.
0: We gaan ze best nog eens even de tekenaar zelf aan het woord laten, Gert van Loka, maar dat is voor zometeen.
2: She work it, girl, she work the bow. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move,

0: We hoorden zo net de bedenker eigenlijk een beetje van het verhaal, Gert Fransen. Nu zit ik bij de scenaristentekenaar van Jommeke, het 333ste boek, Gert van Loock. Ja, je hebt wat hulp gekregen.
1: Dat klopt. Ik heb het verhaal een beetje aangereikt gekregen door Gert Fransen. Daar was nog wel een beetje werk aan, maar oké, het hoofdidee zat erin en daar ben ik op verder gegaan.
0: Volledig zo volgens het Jommeke-principe?
1: Toch wel. Jommeke is natuurlijk de helpende hand overal. En dat er bandieten moeten gevangen worden, ja, dan is hij zeker van de partij.
0: Jommeke gaat al lang mee, hè? Eind de jaren 50, denk ik, met de jacht op de voetbal, de purperen pillen en zo. Daar is het allemaal weer begonnen.
1: Dat zijn de eerste albums van Jommeke. Maar voordien verscheen Jommeke als gastrip in Kerk en Leven. En dat was toch begin jaren 55, 56, denk ik, dat echt de geboorte van Jommeke is.
0: Jommeke is een katholieke jongen.
1: Eigenlijk wel, ja. Ja, echt wel.
0: Jommeke is er al sinds midden jaren 50 dus. Is die mee geëvolueerd?

0: mee met de tijd.
1: Is er eigenlijk iets veranderd in de bezetting van Jommeke? Is het nog altijd Filiberke, Filip, professor Gobelijn, die spelen nog altijd mee?
0: Dat zijn nog altijd de hoofdfiguren, ja. Ja, ja, dat is echt, dat is wel bijzonder, ja. Toch de familie en
1: Anna-Marieke, Roze-Marieke.
0: Ja, die horen er nog altijd bij, ja.
1: Van wie is Jommeke nu weer gek? Roze-Marieke of Anna-Marieke?
0: Wel, die vraag overvalt mij een beetje, maar één van de twee, dat weet ik wel zeker.
1: Ja, ze trekken ook wel erg op elkaar, hè.
0: Ja, het is heel veel verschil zal die maken.
1: 333 albums, dat is farm, hè.
0: Dat is heel veel, ja. Heel veel.
1: Gaan er nog veel komen?
0: Ik denk het wel. Ja. Dat is toch de bedoeling. Maar of dat ze allemaal van mij gaan komen, dat weet ik niet.
1: Hoe lang blijf jij dan nog doorgaan? Want
0: dat gaan we een beetje rustig
1: bent
0: bekijken.
1: Ook al 40 jaar, denk ik.
0: Meer dan 40 jaar. Ja. Ik ben 83 begonnen.
1: Dus, dat is 43 jaar. Ja, ja. Je pensioen komt dichterbij.
0: Pensioen komt dichterbij, maar dan natuurlijk, de uitgeverij blijft ook niet stilstaan. En er is wel bezig met opvolging. Er zijn jonge tekenaars die nu gestart zijn. En die de stijl aan het leren zijn. Dus Jommeke is zeker nog niet afgelopen.

0: We zijn weer al helemaal op de hoogte van de nieuwe belevenissen van Jommeke. Ik ben wel vergeten te vragen aan Michel of Kwak en Boemel ook meespelen. Dat zijn toch nog altijd mijn favoriete personages hoor. Dit waren trouwens de Hollies.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info, surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Zaterdagochtend tussen 10 en 12. Iedere week afspraak op het Antwerps terras van Express. Deze keer met Texas erbij. Nu hebben we al heel wat fijne deuntjes gehoord in dit programma, maar we missen zo nog een meezinger eigenlijk. Hè? Een gezellige Hollandse meestamper misschien. Wel, in dat geval heb ik goed nieuws, want ik heb nog 1-jarige op mijn lijstje staan. En dat is Jan Tuyp. En Jan Tuyp, dat was de bassist van BZN. En die viert vandaag zijn 78ste verjaardag. Dus het is tijd om Hollandse gezelligheid in huis te halen. En lekker mee te wiegen en te zingen. Hier is BZN.

Jolt Callahan van BZN en hun collega's van de Sandy Coast. True love, that's a wonder. Het zit er weer al op hè, voor vandaag, het Antwerps terras. We gaan het hier afsluiten en plaatsmaken voor Pat van Loon. Die hoor je tot 2 uur met niks anders dan muziek uit de jaren 80. Meer muziek uit de jaren 80 straks tussen 6 en 8. En tussendoor is er ook nog de Express Jukebox. Ik wens jullie allemaal een heel prettig weekend. Blijf luisteren naar de radio van de stad. Dan horen wij elkaar volgende week weer. Om 10 uur, dan zet ik mij weer op het Antwerps terras.

geweldige plaat van Bo Wo Wo, Do You Wanna Hold Me? En zo zijn we weer in de jaren 80 aanbeland hier bij Express. Tot 2 uur de allergrootste hits uit de 80's. Dat krijg je van ons elke zaterdag en zondag tussen 12 en 2 tijdens de zomermaanden juli en augustus. Welkom dus bij de radio van Stad. Dit zijn Echo en de Bunnyman. Bring on the Dancing Horses.

Dave Stewart en Annie Lennox, There Must Be an Angel, de Eurythmics dus. En Bring On the Dancing Horses zat er net voor van Echo en de Bunnymen. Een van de meest succesrijke en populairste producties, Belgische producties dan uit de jaren 80, is zonder meer deze van Technotronic. Het was een dijk van een hit zoals dat heet. Pump Up the Jam.

0: You Are the Wind Beneath My Wings uitrusten, uitblazen deden we met Bette Midler. En daarvoor dus die geweldig succesrijke Belgische productie uit 1989. Pump Up the Jam van Technotronic.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd. Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar

het vroegere boegbeeld van de Commodores. Maar de man kende natuurlijk ook een geweldig succesrijke solo-carrière. Lionel Richie, onder meer dankzij Running With The Night. We blijven nog even lopen, doen we samen met Kate Bush. Dit is Running Up That Hill.

Driemaal is scheepsrecht, zo luidt het spreekwoord. Het gaat er bijzonder sportief aan toe vanmiddag op de radio. We hadden al Running Up That Hill, Running With The Night en zo net Running In The Family van Mark King en Level 42. Het is zaterdagmiddag, u luistert expres. U kan dat via FM 105.4 of via DAB+. Het kan ook online via onze website express.be en er zijn natuurlijk de vele radio-apps. Deze dame wordt nog steeds de koningin van de Franse pop genoemd, ondanks haar dood nu ruim 7 jaar geleden. France Gall is dit en Babacar.

0: Weer zo'n typisch product uit de jaren 80, de Human League. Optreden doen ze overigens nog steeds in de originele bezetting, maar of dat live gebeurt, daar durf ik me niet over uitlaten. The Mirror Man van de Human League.
1: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg, ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

Het gaat helaas tegenwoordig niet zo best met Phil Collins. I Cannot Believe It's True. In 1983 verscheen het debuutalbum van Paul Young. Dat heette No Parley en groeide in geen tijd uit tot een echte classic. Daaruit verschenen een heleboel singles met heel veel succes trouwens. Zoals deze, Come Back and Stay. MUZIEK

Helaas heeft hij het succes van zijn debuutalbum No Parley nooit kunnen evenaren. En ook vandaag de dag doet hij nog steeds verwoede pogingen om live op te treden. Maar om eerlijk te zijn met u, hij zou dat beter niet doen, want het live zingen gaat hem al lange tijd niet meer zo goed af. Paul Young en Come Back and Stay. 1 uur komt zo stilaan in zicht. Er is nog Carrie van Europe.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM. DAB+ en radioexpress.be.

Hopelijk bent u net als ons even opgewonden voor een nieuw uur express met niks dan 80s classics tussen dit en twee uur. Welkom opnieuw bij de Radio van Stad. I'm so excited for the Pointer Sisters en wat is dit een leuke keuze. Hier is Joe Bataan.

Dit is Radio Express. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Pat van Nol. Welkom in de jaren 80. Radio Express.

flink feesten kon hij er net op Rap O'Clap van Joe Bataan en Manic Monday zo net van de Bangles. In 1981 verscheen het vierde album van de Police, dat heette Ghost in the Machine, en daaruit hoor je nu Spirits in the Material World.

0: Helemaal niet, want er komen nog een heleboel hits uit de jaren 80 aan tussen dit en twee uur. Didn't We Almost Have It All was er van Whitney Houston.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor vier generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Kort na de split van ABBA gingen beide dames solo. Agnetha Fältskog kende toen succes onder meer met I Won't Let You Go. 80 was prachtig. Die leuze wordt nog maar eens kracht bijgezet door de heren van Icehouse. Dit is Hey Little Girl.

Summer of 69 geldt nog altijd als de grootste hit van Bryan Adams. Ik heb zowaar een Duitsstalige plaat voor u. Het is er een van Geier Sturzflug. Luister mee naar Brutto Social.

Het tweede album van Madonna verscheen in 1984 en heette Like a Virgin. De plaat werd geproduceerd overigens door Nile Rodgers van Chic. Meer dan 21 miljoen exemplaren werden er van dat album verkocht en wij kozen nog een keer voor de titeltrack, Like a Virgin dus. Dit zijn New Music en Living by Numbers.

0: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Ja, is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossie Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Back to Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

Onlangs overleden George Kooijmans, hij werd 77. Jarenlang was hij gitarist en zanger bij Golden Earring. Hier zijn ze met When the Lady Smiles.

Air Supply en Even the Nights Are Better. Morgen nog meer platen uit de jaren 80 bij Ronald hier op Express. Eveneens tussen 12 en 2. Dank voor het luisteren. Maak er nog een fijn weekend van. Heel graag tot zaterdag.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

parlé comme la première fois.

0: bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentse Steenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: Hey Joe is een Amerikaans popnummer uit de 60's dat een rockstandaard is geworden en in vele muziekstijlen is opgenomen door honderden artiesten sinds het geschreven is. Het nummer vertelt over een man die op de vlucht is en naar Mexico wil gaan nadat hij zijn vrouw heeft neergeschoten. Diverse claims en credits hebben echter geleid tot verwarring over het auteurschap en ook de oorsprong van het nummer. De eerst bekende commerciële opname van het nummer is een single uit 1965 op naam van de garage rock band The Leaves uit Los Angeles. In 1966 nam deze band het nummer opnieuw op en deze versie werd een hit in de States. Op dit moment is de meest bekende versie de debuutsingle van The Jimi Hendrix Experience uit 1966. Een variant zeg maar op de versie van Tim Rose. Verder is het nummer opgenomen door onder andere The Byrds, Cher, Deep Purple, Wilson Pickett en Patti Smith. Ook goed om weten is dat sinds 2006 het nummer jaarlijks op 1 mei door een zo groot mogelijk ensemble gitaristen uitgevoerd wordt op het centrale plein van Wroclaw in een poging het wereldrecord te breken. In 2006 werd dit gebroken door maar liefst 1572 gitaristen, in 2012 door 7273.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be. Hey.

Antwerpen. Gary Hegger hier. Ik heb speciaal voor jullie, de luisteraars van Radio Express, weer een Nederlandstalige klassieker uitgekozen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. You're No Good is een song die het verhaal vertelt van een vrouw die tot de conclusie komt dat de man van wie ze gescheiden is van in het begin problemen veroorzaakte. Het liedje werd geschreven door een man, Clint Ballard Jr., bekend als schrijver van onder andere Connie Francis en later de Hollies. You're No Good werd voor de eerste keer gezongen door Dee Dee Warwick in 1963.

Ook Linda Ronstadt en Betty Everett hadden er een bescheiden hit mee. Maar de band die er het meeste succes mee oogste waren de Swinging Blue Jeans. Een Mercy Beat band die net als de Beatles ook in de Star Club in Hamburg hadden opgetreden als skiffleband met de naam The Blue Jeans. 1964 was een topjaar in Liverpool. De Beatles vertolkten dat jaar maar liefst 35 nieuwe nummers en de Swinging Blue Jeans hadden hits met covers als Good Golly Miss Molly, Hippie Hippie Shake, maar ook met de Golden 60 song van deze week, You're No Good. Dankzij hun versie, waarbij ze het geslacht van het hoofdpersonage omdraaiden, werd het nummer ook bekend in Europa en stond het in Engeland zelfs in de top 3. Al maakte de band maar liefst 10 albums en hadden ze een wisselend personeelsbestand, toch zullen de 3 bekende covers uit het rock'n'roll milieu de enige grote hits voor hun blijven. Wij luisteren naar You're No Good. Dit zijn de Swinging Blue Jeans.

0: Roma, Roma, ma gaga, oulala, what you been romance.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
5: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe van Dam.
1: Little Lies van Fleetwood Mac, een hoogtepunt van hun 14e studioalbum Tango in the Night, toont het songwriting-talent van Christine McVie, die het deuntje samen met haar toenmalige echtgenoot Eddie Quintella schreef. Little Lies ontstond als een complexe verkenning van romantisch bedrog, gehuld in het kenmerkende softrock-geluid van de band. Christine's teksten duiken in het psychologische landschap van een haperende relatie waarin geruststellende onwaarheden de voorkeur krijgen boven harde waarheden. De ontstaansgeschiedenis van het lied was verrassend alledaags, waarbij Christine zich de creatie ervan bij haar zwembad herinnerde met niets meer dan een notitieboekje en papier. Ondanks Eddie Quintella's krediet voor co-schrijven, bagatelliseerde Christine later zijn bijdrage in een Mojo-interview waarbij hij suggereerde dat zijn rol op zijn best minimaal was. De release van Little Lies in augustus 1987 kwam op een cruciaal moment voor de band. Tango in the Night vertegenwoordigde hun eerste studio-inspanning sinds het album Mirage uit 1982, na een periode waarin leden soloprojecten nastreefden. Ondanks het succes van het album sluimerden de inspanningen binnen de groep onder de oppervlakte. Little Lies resoneerde sterk bij het publiek, klom naar nummer 4 in de Billboard Hot 100 en bracht maar liefst 4 weken door bovenaan de Adult Contemporary hitlijst. In Groot-Brittannië bereikte het nummer 5 en behaalde later de dubbele platina-status. De commerciële triomf was bitterzoet, aangezien het de laatste top 10 hit van Fleetwood Mac in de VS zou zijn.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Laffont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt. iRepairShop.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox.
1: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: Ze hadden met een eerste album en de homoseksuele frontman Boy George al veel aandacht getrokken. Maar het was met de single Karma Chameleon van het tweede Culture Club album Color by Numbers dat de groep in kwestie echt internationaal scoorde. Karma Chameleon was wekenlang op radio en tv te horen. Echter, het nummer verdeelde het publiek. Je vond het ofwel een fantastisch nummer, of je vond er maar niks aan. Boy George himself schreef het nummer tijdens een vakantie in Egypte en ook de andere leden van de groep moesten er eerst niks van weten, omdat het hen te country klonk. Hoe dan ook werden er van Karma Chameleon meer dan 1,5 miljoen exemplaren verkocht en scoorde ook het album Color by Numbers meer dan goed, met zo'n 10 miljoen verkochte exemplaren. Wereldhits herhalen is voor elke groep een probleem. Zo ook voor Culture Club. Boy George ging succesvol solo, al haalde hij de media vooral door excentriek gedrag, slaande ruzies met geliefden en een heuse drugverslaving die hij bovendien ternauwernood overleefde.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Wayne Carson Thompson was een muziekschrijver uit Nashville die op een dag in 1967 naar een nieuw liedje zocht. Het was zijn vader die hem de zin "Give me a ticket for an aeroplane" gaf. Wayne schreef prompt een nummer over een jonge man die een brief krijgt van een oude liefde. Ze wilde hem weer terug, stond erin, waarop de jongen meteen het vliegtuig nam. Via vriend Dan Penn, die baas was van ERS Studios, kwamen ze bij de 16-jarige Alex Chilton terecht. Hij had dat jaar nog auditie gedaan in de studio. Wayne nam de gitaarpartij voor zich, maar vond dat de zang eigenlijk niet goed genoeg was. Het klonk volgens hem te schor. Toen ze het nummer gingen opnemen, hadden ze nog geen naam voor de band. Laten we een wedstrijd houden, stelde men voor. De inleg was 50 centen en een bokstop. Producer Dan Penn noemde ze vanaf dat moment gewoon de bokstops. De producer verwerkte er ook een geluid van een vliegtuig in. Helemaal tegen de zin van auteur Wayne Thompson. Maar hij kreeg ongelijk, want het nummer was een schot in de roos en zou een van de opmerkelijkste liedjes van de jaren 60 worden. De bokstops zullen nog enkele andere bescheiden hitjes scoren, maar het succes van The Ladder nooit meer evenaren.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

één voor de dag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.

0: Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: Het succes van zijn tweede solo-LP, Can't Slow Down, gaf Lionel Richie voldoende zelfvertrouwen om de Commodores te verlaten. Immers, twee singles van die plaat werden hits, All Night Long en vooral het aanstekelijke Hello, dat een immense wereldhit werd. Hello klinkt simpel, maar Lionel deed er lang over om het af te maken. Meer zelfs, eigenlijk was het bedoeld voor zijn eerste soloplaat, maar vond hij het niet goed genoeg. Hij vond het vooral te melig. En was zijn toenmalige vrouw Brenda niet zo zot geweest van Hello, dan hadden we er wellicht nooit iets van gehoord. Want het was pas op haar aandringen dat Lionel Richie het nummer op zijn tweede album zette. Iedereen herinnert zich dan ook wellicht de video, het verhaaltje van een leraar, vertolkt door Lionel, die verliefd wordt op een blinde studente die van hem een perfecte kleibuste maakt. Die studente werd overigens vertolkt door actrice Laura Carrington, die overigens niet blind was. De clip werd gemaakt door Bob Giraldi, die ook de video voor Michael Jackson's Beat It maakte. Toen Lionel opmerkte dat Hello helemaal niets te maken had met de video, maar gaat over zijn verlegenheid om mooie vrouwen aan te spreken, wuifde Giraldi dat weg. Hoe dan ook, maakte het nummer van Lionel Richie een megaster. In 1984 diende songschrijver Marjorie White wegens plagiaat ook nog eens klacht in tegen Richie. Ze beweerde immers dat hij haar nummer I'm Not Ready To Go uit 1978 had gekopieerd, maar gelukkig won Lionel Richie die rechtszaak.
2: I

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is de...

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express. Een hele goede avond, het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier!

0: bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: Op 2 maart 1999 overleed Dusty Springfield, nota bene 10 dagen voor ze zou worden opgenomen in de famous Rock and Roll Hall of Fame. Dusty had een moeilijk leven achter de rug. Ze heette eigenlijk Mary O'Brien, maar werd door haar ouders Dusty genoemd omdat ze graag buiten speelde en altijd vies werd. Dusty werd wereldberoemd en alom geprezen door haar unieke soulstem en scoorde hits als Son of a Preacher Man, I Just Don't Know What to Do With Myself en Wishing and Hoping. Echter, achter de schermen worstelde Dusty Springfield. Ze was lesbisch, maar het was in die tijd, als vrouw in de entertainmentindustrie, absoluut not done om daarvoor uit te komen. Daarnaast raakte haar carrière in de jaren 70 en 80 in het slop. Het leidde tot depressies, alcoholisme en drugsproblemen. In 1987 kwam er echter nieuw succes, doordat de Pet Shop Boys, grote fans overigens, haar benaderden voor een samenwerking. En zo werd de hit What Have I Done To Deserve This geboren. En zo was Dusty ook weer helemaal back. Halverwege de jaren 90 werd borstkanker geconstateerd, waaraan de zangeres uiteindelijk aan bezweek.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle leven. En veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop. Radio Express.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zomerradio.
0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Sjaken, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
4: Zomerradio.
0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.